Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hauptsak, ze is gesund. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.

rentier, ik hef je tiet, maar frustig dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal, en pip to bak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bedoel, wat aardig.

een rentier, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getwak, en smuk je smal, een pip tobak, al die